een strakkie met mijn mail. Oké, kom, koek je maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diepe. Boom.